uitgeeft. Allemaal in het programma. Ja. Zullen ze net zo niet kunnen op de schuim halen? Want het is nu juist Reggae in de Jeugd.

0: de loodzaai mee bij hem gaat of het later een hoesbieder sprook.
1: Ja, ik zag het schrijven van je, ik zag het schrijven, dat ik had overtellen. Du-du-du-du-du-du-du, aber ik ben maar zeker, het werd er net schmecken wat hij zag. Dat ik had overtellen, jee, jee, dat ik had overtellen. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du, dat ik had overtellen. Dat is een laat, dat is een laat, dat is een laat, dat ik had overtellen.
0: Naar toe, lam te elende, ben je me niet zo vatzacht. Was los ist mit dem Kartoffelsalat, dann hau ich dir ein paar in den Tanken ein, dass dir zugedampft wird.

daar gaat over te laat. Wij hebben zo wilde keren, hè? Oh, daar gaat over te laat. Dat was ook spitsoren. Wow. Daar is het laat, daar is het laat, daar is het laat. Dus zijn we dan maar voortstrokken. Jetzt hast du es weit. Voortstrokken is er. Daar gaat over te laat. Geld is dus een ding, toch?